0: Vocht i pa duna a set vei instruksjonen. Pa, i eta conforme lei, pa duna e plaka, mientras tanto, ko zat in tres onderzoek te bij andando, unta pa dialyse afdeling, dus na forma een commission, die representante di hospital, di IMSA, dosi a set vei, pa bin kong adviesrapport pa, minister, fijn. Kerbe ha si tabe un di tweede onderzoek ta doelmatigheidsonderzoek, compatra efficiëntie, en die treste elumsumis. Pero, urgentie aki, nu stond pokeda waren e resultaro di ture onderzoek na aki, promeku actua. Te pesei, nu sapidi, urgentie, pa, un solution temporal, mientras tanto que onderzoek na ta drenta, i de suez posigi wa konta sigi vera, pero, nu po hinka e cuido de un peligro sin aki.
1: Kom die gasbusje doen aan de stress. Say less. Pas er even eens een dieuwe naar EcoGas. Er is een cilinder die 20 liter busje. Paga solamente 27,50 en kan besanke voor uno completamente yen. EcoGas, tanke flip of San Nicolás. Klappa servivo di geluna pa giabiara di 8 ore maïnta pa 5 ore tardi. Ije sabra di 8 ore maïnta te cugestu sordi per dia. EcoGas. Economico, rapido e confiable.
2: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
3: 88.9 WO.

0: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a UO.
1: Kiko Tanifica, Pata Urubia. Nos gusta explorar los islas. Nos da social y pasa tiempo con familia y amigos. Tan importante para nos. Nos da valiente y da más orgulloso de nos gerencia. Aceita Rubiano, aceita quien nos da. Salud, nos isla, nos serpés, Balashi.
2: Het is inderdaad zo dat we al langere tijd aanlopen dat de wereld duurder is geworden en dat we eigenlijk gewoon steeds minder geld hebben om de zorg te kunnen leveren die geleverd moet worden. En dus laten we het even heel simpel maken. 100 florin was in 2020 veel meer waard dan 100 florin vandaag. Nou, dat geldt voor ons ook. Alles wordt duurder. De vliegtickets, de boot, de vervoer, medicijnen, handschoenen, materialen die we in de OK gebruiken, maar ook bijvoorbeeld gewoon elektriciteit, benzine op straat. Nou, wij krijgen van de ASSV eigenlijk jaarlijks een verhoging van onze lumpsum, heet dat. Dus het zakje geld dat we krijgen, dat wordt jaarlijks met 2% verhoogd. Die 2% is eigenlijk geen eens genoeg voor de inflatie. Nou, laat staan voordat alles duurder wordt en laat staan dat er ook meer mensen bij komen. Hè. De ongedocumenteerden die zijn gelegaliseerd en de bevolking groeit. Daar praten we al best wel lang over, met allerlei stakeholders, met de overheid, met de AZV en nou, heel veel anderen. En er komt onvoldoende beweging. En ja, we zitten dus op een gegeven moment komen we in een moment dat we dus, als we de zorg blijven leveren die we nog steeds leveren, want een heel groot deel van onze zorg is acute zorg, dan lopen de kosten niet meer parallel aan onze uitgaven. En in die fase zitten we. En daarom hebben we ook echt neergelegd bij de minister en bij de ASV. Het wordt inmiddels echt een urgente situatie. U moet iets doen. U moet erkennen dat de wereld duurder is. U moet ook erkennen dat het ziekenhuis dure producten moet kopen. En dat we gewoon, als we dezelfde mensen willen helpen als voorheen, en als we aan de zorgvraag willen doen, dus de behoefte, ja, dan moet er gewoon geld bij. Nou, en daar vinden we onderzoeken naar plaats, of het echt klopt wat wij gezegd hebben. En, of de wereld inderdaad echt duurder is. En u weet dat.
3: Maar het duurt wel te lang. Het is zo lang geduurd dat vrijdag jongstleden, dat de Vereniging van Specialisten hier op Aruba een boze brief, een brandbrief hebben gestuurd naar de overheid en anderen die bemoeid mee zijn.
2: Ja, ik ben heel blij met die brief. Ik ben heel blij met de interventie van de medisch specialisten, met de steun eigenlijk ook van de vakbond, met ook de steun van de Raad van Toezicht. Ze voelen allemaal wat er speelt. En zij willen dat natuurlijk ook. Ze willen gewoon de patiënten behandelen. En de ABV wil natuurlijk ook zorgen dat het personeel niet geraakt wordt. En dat willen wij ook. Wij willen mensen behandelen die nodig, die zorgvraag hebben, die behandeling of die behandeling wachten. Wij willen met het huidige personeel gewoon door. En we willen die mensen de juiste salaris betalen en ook zorgen dat ze de juiste voorwaarden hebben. Om ons heen, in andere eilanden, wordt over een 36-uurige werkweek gesproken. Nou, het is hier onbespreekbaar. U staat bij deze tank, hè, bijvoorbeeld. Dat is destijds, AZV heeft daar een bedrag voor neergelegd. De ATA, Ronella Cruz, heeft beloofd dat er 500.000 vanuit de ATA komt. Nou, dat is op dit moment, wordt dat niet gegeven, dus we wachten daarop. Maar de AZV heeft bijvoorbeeld wel mee geïnvesteerd, maar zegt vervolgens, ja, de tarieven, daar zijn we niet mee eens die jullie in rekening gaan brengen. Dus voorlopig is de tank niet beschikbaar voor AZV-verzekeren. Behalve voor de mensen die nu nog in behandeling zijn. Het blijft zo dat er eigenlijk van ons verwacht wordt dat wij onder de kostprijs dingen doen.
3: Maar dat is niet mogelijk dus?
2: Nee, dat is echt niet mogelijk. We hebben al heel lang hebben dat gedaan. En dat konden we compenseren uit de toeristenstromen. Dus we hebben natuurlijk geld wat van de AZV komt. En we hebben geld vanuit de toeristen. De toeristen die zorgt eigenlijk voor dat wij extra dingen konden doen voor het personeel, voor onderwijs en scholing, voor extra middelen, materialen, innovatie, maar ook om AZV zeker te helpen. Maar omdat de kosten zo hard zijn gestegen, is dat geld wat bij de toeristen binnenkomt niet meer voldoende.
3: In de brief die de specialisten hebben gestuurd naar de overheid en naar andere instanties, melden ze ook dat de intensieve zorg, de IC, intensive care, ook in gevaar zal komen.
2: Ja, dat is nog niet zo. We hebben op dit moment, de zorg is nog geen enkel moment in gevaar gekomen. Het is natuurlijk wel zo dat we eigenlijk te weinig faciliteit hebben. We zouden veel meer bedden moeten hebben. We zouden veel meer personeel moeten hebben. Maar die kunnen we niet. Die ruimtes kunnen we niet creëren. Het personeel kunnen we niet inhuren omdat we daar het geld niet voor hebben. En dan wordt iets op een gegeven moment natuurlijk wel minder goede zorg. hoe langer je wacht, hoe meer klachten er komen, hoe erger iets kan komen. En we liggen regelmatig vol. Gisteravond, eergisteravond, de IC lag vol, helemaal vol. Ik heb ook de minister gebeld van, er liggen ook bijvoorbeeld illegalen op de IC. Zou je alsjeblieft willen dat je die mensen ophaalt met een R-ambulance en naar Colombia bent? Daar komt in dit geval deze patiënt vandaan. Want die patiënt ligt al hier sinds 25 augustus. Ja, ik wacht 2 dagen later nog steeds op een antwoord. En dan wordt er verwezen naar de ATA. Nou, de ATA die wil daar ook niks mee doen. De minister die weet dat het een probleem is en die doet er ook al niks mee. We hebben in januari een heel groot probleem daarmee gehad. We wachten nog steeds op een interventie, omdat er een fonds komt dat de toeristen, dat alle toeristen daar in die fonds gaan betalen. Zodat we daar als zorgverleners, hè, niet alleen HOH, maar ook huisartsen en vrijgevestigden en IMSAN, als een illegale komt of een toerist zonder verzekering, dat we daar het geld uit kunnen krijgen. Zo gaat het in Curaçao, zo gaat het in Nederland, zo gaat het in de Bes-eilanden, alleen op Aruba niet. Terwijl Aruba wel de verplichting heeft met de Verenigde Naties dat ze het moeten doen. Ja, dus aan de andere kant moet het ziekenhuis wel zorg opleveren en mensen opvangen die zorg nodig hebben. Maar daar waar het betaald moet worden, kijkt iedereen de andere kant op of stopt zijn hoofd in het hele mooie zat.
4: Buscando un compañero no bra certifica y contratará solamente con material de calidad. Busca Atco Aruba. Para fundeji nos en caliche mix of granite sefta. Y para jardín de buzoño nos ofrece unwashed mix stone. Para los contractistas nos tiene base course, lo cual está aprobado para DIY. Perfecto para una infraestructura sólido, duradero y seguro. WhatsApp nos AVMS na 593-1830 o visita atcoaruba.com para más información.
0: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
5: 88.9.